Want je bent toch van mij, kleine Sonja. Er is geen moment dat ik niet aan je denk.